Nobody plays more 60s.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Iran zegt dat het Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein heeft aangevallen. Eerder vannacht had Amerika al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is niet duidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS vragen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust na het incident. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten. Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. En dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7. Maar dat was niet genoeg. Eén doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. Er komt straks bewolking met regen, maximaal rond 17 graden vandaag. Morgen al meer zon, maar de kans op buien blijft. Het is wel iets zachter.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Broadcasting to the world.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
6: Hey, kijk eens hier.
7: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en party.
6: Dus jij weet wat te doen, hè?
7: Yep, al 47 jaar, schat ik.
6: Wat zeg je?
7: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
6: Een echte vent huurt bij Ribarent.
8: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
9: Proef nu onze heerlijke asperges.
10: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
2: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
1: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen. Ja, langzaam maar zeker een beetje rekken en strekken. Kijk, de koekoeksklok die slaat al. Het is ondertussen 7 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

morgen, ja, het gaat altijd maar een beetje slechter, en nog een beetje slechter. Want the more I see you, the more I want you natuurlijk. Hier is Diederik in de morgen. Het is woensdag en we breken de week vandaag met Johnny Hallyday.

Ja, goedemorgen, dan is het een graadje of 17 vandaag maximaal op de thermometer. Dan doe je nog heel eventjes zo je ogen dicht. En dan denk je na over souvenir. Dat zijn er heel wat en die zijn heel wat beter dan vanmorgen, denk ik dan.

Duut. Hier ben ik dan met mijn raket. Van Elton John natuurlijk, Rocketman. I think it's gonna be a long, long time. We zijn nog eventjes onderweg. We zijn nog niet thuis.

Goedemorgen, ja, vrolijk meezingen natuurlijk. Hè. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen, welkom bij Diederik in de Morgen. Je hoort ons overal op FM in het noordoosten van Antwerpen, op DAB Plus in Groot-Antwerpen en via zoo.radio. Ga eens een kijkje nemen en vraag eens een verzoekplaatje aan. Hello.

0: Josephine van de Scorpions natuurlijk. Hier is Zoe. Goedemorgen. Welkom in de wakkere wereld waar we langzaam maar zeker ons nog eens omdraaien. Hè, onder een muzikaal deken.
1: The sound of the 60s.

0: verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoerselsteenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

denk je? Origineel liedje komt van Bobby Freeman. Dit is de uitvoering van Cliff natuurlijk. En van Cliff Richard. En Do You Wanna Dance? Wilden wij eens eventjes dansen zo in de vroege morgen? Goed idee. Hier is Tom Jones.

hier is Zoo Radio. Welkom bij Dietrich in de Morgen, waar wij langzaam maar zeker een beetje wakker worden. Hè. Johnny Rivers en Secret Agent Man uit 1966. En Tom Jones daarvoor en She's a Lady.

0: is back.
1: Ja, daar kan je maar beter niet mee uitgaan. Het zijn gevaarlijke mannen, de Mac the Knife. Dit is Zoo, goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen. Welkom hier op de radio. Wil je zelf ook eens plaatjes aanvragen? Surf naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes. En dan hoor je zelf s'avonds in de jukebox je eigen plaatje.
2: Broadcasting to the world.

weet niet of u tot die categorie behoort, maar ik zelf niet. Ik moet altijd snel op bed uit, maar er zijn mensen die gewoon nog zich eventjes kunnen opdraaien en nog eventjes kunnen nagenieten. Time is on my side, in dat geval van de Rolling Stones. Nobody plays more 60s.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
0: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

we moeten maar denken, kleine vintjes, grote procentjes in dat geval. Sonny and Cher en Little Man. En daarvoor hadden we Rob de Nijs. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld. Wat deed hij daar dan?

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
2: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
1: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hallo, goedemorgen. Hier is Zoo Radio. Hier is Diederik in de morgen. Het is 8 uur.
3: From the Beverly Hills of

berucht. Niet alleen beroemd, maar ook berucht. Omwille van het feit dat ze gewoon ook alles afbraken en waar ze gingen optreden en dan alles stuk sloegen. De Who en Happy Jack hier op de radio. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen.

Jawel, wij worden wakker in het gezelschap van de jaren 60, want die zijn van ons natuurlijk. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen bij je, tot aan een uur of 11 vanmorgen. En dan straks bij Brenda op de koffie tussen... Ja, dat is het slurpen van de koffie, zo tussen 11 en 2. En tussen 2 en 6, Tim Peters. Tim in de middag, vanavond om 6 uur onze Zoobox. Daarvoor kan je zelf plaatjes aanvragen via onze website. Surf naar zoo.radio. Dit zijn de Fortunes. Here it comes again. When

Here Comes Again van de Fortunes hier op de radio bij Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik en morgen. Ja, we breken de week vandaag. Deze uitzending van woensdag 10 juni. 17 graden hebben we vandaag op onze thermometer. In de voormiddag nog een beetje droog weer, maar in de loop van de namiddag valt er regen.

0: is great. This is great. Balls of Fire.
1: Ja, Great Balls of Fire is natuurlijk van de killer van Jerry Lee Lewis hier op Zoo Radio. Mo-

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.
8: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en

0: een beetje 17 graden op de thermometer. En this all the heart of mine, dat doet daardoor een beetje pijn. Heeft een beetje meer warmte nodig natuurlijk. Daarvoor Jerry Wallace en In the Misty Moonlight.
1: The sound of the 60s.

Goedemorgen, hier is Zoo Radio, hier is Diederik in de Morgen. Wij worden wakker vandaag, we breken de week op woensdag 10 juni. Goedemorgen en van harte welkom. Ik heb nu Dobladi, Oblada, Oblahopstasa van de Marmelijn.

Goedemorgen voor de mensen die nog in bed liggen. Linkse oog wat open, rechtse oog wat open en een beetje wakker worden natuurlijk. Ja, Get Around van de Beach Boys. Hoe was de nacht trouwens? Ja, nogal. Ik heb zo wat heel

0: der dir nichts versleten, versleten.
1: Hey, buurman, alles oké? Okay?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be. Worldwide at zoo.com.

Goedemorgen, ja, hier is Zoo Radio. Welkom bij Diederik in de Morgen. We worden langzaam, maar zeker wakker. Hè. Dat was Billy Joe Royal uit de tweede helft van de jaren 60. En nu Ramse Shaffi. En kijk eens hier, Sammy.

morgen, kijk eens naar omhoog. Daar span ik mijn regenboog, Sammy. Ja, dat is allemaal oplichting natuurlijk. Ramse Shaffi hier op de radio bij Zoo Radio, bij Diederik in de Morgen. Goedemorgen. Wat hebben we nu? De Supremes en Lady Di hier, Symphony.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft de luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld, vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, hier is het volgende luikje van Diederik in de Morgen. Het is ondertussen 9 uur. From the Beverly Hills of Antwerp.

heb zo hard geroepen in het Frans en op het strand ook. Hè. Sur la plage. Van Christophe natuurlijk. Aline hier op de radio bij Zoo Radio bij Diederik. Goedemorgen. Goedemorgen. Woensdag vandaag. Ja, in de voormiddag nog droog weer. Op dit ogenblik op de Mosheuvel bij ons ongeveer een graadje of 14. Vanmiddag 17.

0: achtereen volgens Christophe met Aline, die had er zo hard geroepen op het strand. En dan Aquarius, Let the Sunshine In. Daarover gesproken, over een aquarium. Wat zegt een vis als hij het juiste antwoord weet? Niemand? Niemand? Het is Vistik.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vink.

ga je niet kopen natuurlijk. Can Buy Me Love van de Beatles hier op de radio. Tijd voor een grapje. Een verstrooide professor denkt dat hij een oude bekende tegenkomt en zegt... Hey Klaas, hey, ik heb je lange tijd niet gezien. Wat ben je veranderd, zeg. Je haar is grijs geworden en je bent ook veel dikker geworden. En de andere antwoordt... Excuseer meneer, mijn naam is Albert. En de professor kijkt een beetje verbaasd en die zegt... Oh, hoe is dat mogelijk? Zelfs je naam is veranderd. Oh, die

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolees, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Worldwide at zoo.radio.

Hier Zoo Radio. Even kijken, hè. De CCR komt voorbij. Louis Neefs, de Four Tops onder andere. De Coasters, Elvis komt voorbij. En de Blue Diamonds, Still I Kissed You. Maar eerst hebben we... Oh, jawel, There's a Kind of Hush. Oh.

0: kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact. The home of rock and roll, soul and...

wil ik het nog graag even over hebben. Hè. Georgie Girl, kom eens de winkel binnen en blijf niet altijd gewoon buiten kijken. Dat waren The Seekers, daarvoor Gilbert O'Sullivan en Matrimony. Het wordt langzaam, maar wel heel zeker 10 uur. Het is nog één stukje van Diederik in de morgen zometeen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld, vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, wat denk je? Zullen we ondertussen een tas koffie nemen? Ja, is goed. Het is ondertussen 10 uur. Hier is Zoo Radio. From the Beverly Hills.

Me, dat heb ik gedaan, want ik heb er ook een koekje bij genomen bij de koffie natuurlijk. Ik heb mezelf een beetje gepleased, zoals dat heet. Een guilty pleasure. Goedemorgen, hier is Zoo Radio. Ik ben Diederik en ik doe het hier met heel veel plezier tot aan 11 uur. En dan straks om 11 uur is het de beurt aan Brenda. Om 2 uur aan Tim, vanavond onze Zoobox. Plaatjes aanvragen kan via onze website zoo.radio.

denk dat ik het de vorige keertje niet ga doen. I'm leaving it all up to you. Jij mag het allemaal doen deze keer. Hier is Zoo Radio Donnie en Mary Osmond natuurlijk. Het komende half uur Louis Armstrong, Claude François, Nancy Sinatra, Frank Mills, Alpha Conley, Dave Baby Cortez en de Soulful Dynamics.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact. Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
2: Ah, zie hier. We zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140. Of ribarent.be. Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be.
5: Proef nu onze heerlijke asperges.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

Ja, Louis Armstrong, What a Wonderful World. This Will Be natuurlijk. Hier is Zoo Radio. Straks Jewel Akins, Esther en AB of Farim. Cliff Richard komt voorbij. Freddy and the Dreamers. Redbone. We hebben onder meer Adamo en Don en Phil Everly. Ik zou maar eens wakker worden als ik van jou

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: En mijn douche, dat ding is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: The home of rock and roll.

Ja, oh, John Lennon natuurlijk. En Imagine 1971. Dames en heren, jongens en meisjes, ik ga ermee stoppen. Dit was het voor mij. Zometeen bij Brenda op de koffie. Morgen donderdag een nieuwe Diederik in de morgen vanaf 7 uur. Graag tot dan. Hè.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld, vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Welkom op deze woensdag 10 juni. Het is 11 uur.
2: From the Beverly Hills event

Peter Davis, die opende bij Brenda op de koffie op deze woensdag 10 juni bij Zoo Radio. Wij breken de week voor jou, hè. En nu gaan we met de deur in huis vallen.

The Doors met Light My Fire op deze woensdagochtend. De volgende 20 minuten heb ik voor jou Chuck Berry, Sergio Mendes, Sam Cooke, Bonanza en nu The Tremolos. Een zeer goede morgen.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Ladies and gentlemen, here's

Chuck Berry, die nam de Route 66 en welkom bij Zoo Radio. Want de jaren 60, die zijn van ons en nu krijg jij van mij de Foundations. Goedemorgen.

En dat ga ik doen tot 2 uur hier bij onze vernieuwde radio. Bij Zoo Radio. En André Brasseur, die is er ook bij.

0: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
1: Ja!
2: Oei, dat is hier... En wie heeft een links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent, huurt bij Ribarent.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
6: Proef nu onze heerlijke asperges.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog, maxima dan rond 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, 12 uur bij Zoo Radio.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

De mama's en de papa's met Dedicated to the One I Love. En dat is een mooie liefdesverklaring. Hè? Op deze woensdag 10 juni. Een zeer goede middag. Wij zijn 12 uur, lunchtijd. En wij gaan genieten van de

De Honeys, die zongen over de raindrops, maar ik wil niks meer over de regen horen. Nee, want we zijn aan het aftellen naar de zomervakantie. Ook hier bij Zoo Radio. Je krijgt de Rolling Stones. Ga van me.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het. Deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Hey, kijk eens hier.
6: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
5: Dus jij weet wat te doen, hè?
6: Yep, al 47 jaar, schat ik.
5: Wat zegt je?
6: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
5: Een echte vent huurt bij Ribarent.
7: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
0: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
7: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar.
6: Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Vogels, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op vogels.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag

The Monkees op deze woensdagmiddag. En ben jij al eens in Lier geweest? Want de gemeenteraad van Lier heeft de beheersovereenkomst tussen Stad Lier, het Zimmertorencomité en Stichting Kempens Landschap goedgekeurd voor de restauratie en de toekomstgerichte herwaardering van de Zimmertoren. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de voorbereiding van de 100ste verjaardag van het iconische monument in 2030. De oorspronkelijke toren is 6 à 700 jaar, maar de Zimmertoren werd officieel ingehuldigd in 1930. Dus de stad Lier toch wel eens een bezoekje waard.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog, maxima dan rond 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Welkom bij Zoo. Het is 1 uur.
2: From the Beverly Hills of

Wij kwamen heel fris binnen met Bert Kempfert en African Beat. Ja, goedemiddag, woensdag. Wij zijn heel blij dat jullie massaal luisteren, want de berichtjes die blijven maar binnen.

The Shadows met een prachtige instrumentaal Wonderful Land. En de volgende 20 minuten krijg jij van mij Randy and the Rainbows, The Fortunes, Dixie Cups, Don McLean, Captain Antonil en eerst Major Lanes. Een zeer goede middag. I'm crying.

0: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Lange Straat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
6: Proef nu onze heerlijke asperges.
7: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
9: The home of rock and roll.

0: en de Rainbows, die droomden van Denise op deze woensdagmiddag. Ja, bij Zoo Radio, want de jaren 60, die zijn van ons. Only the strong survive, en dat klopt.
1: I remember my first love affair. Somehow another, the whole darn thing went wrong. But my mama had some great advice.

0: Specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

Rose met When I Grow Up To Be A Man. Maar ik ben een dame. Ik kom morgen om 11 uur terug naar Diederik in de Morgen. Ga zeker eens een kijkje nemen naar onze website zoo.radio. En ik geef jullie in vakkundige handen van Tim Peters. Tot morgen.

0: Arendt Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog, maxima dan rond 17 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemiddag, het is 2 uur. Ik ben Tim Peters en bijgevolg is dit Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills.

en Paula. Het waren Ray Hildebrand en Jill Jackson die zich vermomden als Paul en Paula. Hey Paula was dat in 1962 op Zoo, jouw oldies radio. Met heel leuke muziek onderweg. Tom Jones, Cliff Richard, Jimmy Justice. En dit zijn de Swinging Blue Jeans.

Puppets, James en Bobby Purify. Dit is Zoo op FM, DAB+. En overal ook via zoo.radio. Ondertussen begint het weer te donderen. Ik dacht dat het vandaag niet ging gebeuren, maar toch. Ja. Blijkbaar vindt onze muzieksamensteller dat het buiten nog niet genoeg regent. Dat we op de radio nog een schepje erbovenop moeten doen. Hè. Met de Ronettes en Walking in the Rain. Een hele goede middag.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Ah, zie hier, we zijn er.
5: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
5: Oh?
4: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
5: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
5: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
6: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
5: Oei.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
8: Ladies and gentlemen, here's Tim Payton.

Ja, het is daar zo te zien allemaal kumbaya, happy the peppy in een yellow submarine. Maar ik moet je toch ook even wijzen op de nadelen daarvan. Stel nu, je krijgt 's avonds een bonenmaaltijd voorgeschoteld. Ja, de volgende dag kan je daar dus geen raampje openzetten in zo'n onderzeeër. Toch niet alles, denk ik hoor. De Beatles uit 1966 hier op Zoo, op jouw Oldies Radio. Tot 6 uur vanavond zijn wij nog samen hier in Tim in de Middag. Betty Everett onderweg. Ed Boon ook. En dit is Greyhound. Black.

0: Cry, The Four Seasons uit 1962. Weet je wie er nog niet weende op een dag als deze in 1962? De chimpansee Zena. Die wordt op 13.000 meter hoogte in de Verenigde Staten uit een vliegtuig gezet en aan een parachute keert ze veilig terug op aarde. Met het experiment willen de Amerikanen de mogelijkheden testen voor het redden van piloten. Het arme beestje, zeg.
1: Super

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
2: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

is Zoo, jouw oldies radio met de Ohio Express uit 1968. We vroegen hen, hoe was de stek gisteravond? Dit was het antwoord. Ah, niet zo goed dus. Ja, een schoenzool, zoals we dat ook noemen hier. Ja. Het was maar een grapje natuurlijk. Nee, ze hadden het over tutterfrut, zoals we dat hier in Antwerpen noemen. Dat heet bubblegum in het Engels. En dat was toevallig ook de muziekstijl die je dus net hoorde. Hè. We gaan ondertussen richting nieuws en weer van 3 uur. En dat doen we met Edie Gourmet. Blame it on the bassen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 3 uur op Zoo. De stand van zaken is: de jaren 60, die zijn nog steeds van ons.
3: From the Beverly Hills event.

Origineel gezongen door Totti Bravo in het Italiaans. Il Paradiso, die haal ik ook nog wel eens boven hier. De Eamon Conner en If Paradise is Half as Nice op Zoo. Onderweg zijn Boudewijn de Groot en Mary Hopkin. En dit is

Dit is Zoo op de woensdagnamiddag. De week is doormidden en ik help je richting 6 uur. Na 6 uur is er straks de Zoobox met jullie verzoekplaatjes. Als je er nog een wil aanvragen, snel naar zoo.radio surfen en daar op verzoekjes klikken. Je hoorde een liedje dat origineel van Elton John was natuurlijk, hè, maar wat deze man ermee deed, dat was toch magnifiek in 1972. Billy Paul en Your Song op jouw Oldies Radio. Bobby Vinton komt er straks aan en dit zijn de Beatles.

0: Nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha. Goed, hè?
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldige selectie. Geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.nl.

Paul Anka, en toen dansten ze van hem weg. Dat kon efficiënter en dat bewees Fats Domino daarnet. Die zei, I'm walking. Als je dan toch te voet gaat, vergeet je paraplu niet, want het ziet er niet zo fantastisch uit. Het blijft zo van dat weer dat niks waard is eigenlijk. Morgen en overmorgen ook nog maar. Zondag zou het beter zijn, zo liggen de weerkaarten er nu voor. Zondag zou het droog blijven. En ook de dagen daarna. Even afwachten of dat ook wel degelijk klopt natuurlijk.

una lacrima sul viso. Is dat een traan op uw gezicht? Of zijn het regendruppels? Dat kan ook natuurlijk. Bobby Solo uit 1964 op Zoo. Jouw oldies radio op FM, DAB+ en op zoo.radio. Elvis zometeen. En dit is Dusty Springfield.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: En mijn duchtmaar, dat is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren.

0: investeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
8: Worldwide at zoo.radio. Zoo.

0: Als ik een timmerman was, dan zou ik van alles voor je bouwen. Hè? Maar helaas, ik ben gewoon een radio-dj met nogal twee linkerhanden als het op zo'n dingen aankomt, hoor. If I Were a Carpenter, het waren de Four Tops. Ze zijn er ook bij op een dag als deze. Op 10 juni 1991 in Detroit is er de uitvaart voor de 9 dagen eerder overleden David Ruffin van The Temptations. De kerkdienst wordt naast de Four Tops ook bijgewoond door Aretha Franklin en Stevie Wonder. Na de dienst wordt Eddie Kendricks, de voormalige zanger van The Temptations, door de politie opgepakt. Hij heeft nog een schuld van bijna $30.000 uitstaan. Richting nieuws en weer gaan we hier op Zoom met Niels Sedaka.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4:00. Goedemiddag, dit is nog steeds Tim in de middag. En we gaan een poging doen om het weer een beetje aan te zwengelen.
2: From the Beverly Hills.

De Turtles, het was niet hun grootste hit in 1968, maar het stond een aantal jaar terug, ook ondertussen alweer, op de soundtrack van de film The Boat That Rocked. En dat heeft de populariteit wel een beetje omhoog geholpen, zeg maar. Eleanor op Zoo kreeg net een berichtje van onze fijne radiocollega Ton Schipper, dat hij ook aan het luisteren is. De groetjes daar in Aalston, hopelijk is het daar een beetje beter weer, maar ik vrees ervoor, het zal hetzelfde zijn als hier in Antwerpen. Die

Boy from New York City. Het waren de Adlibs uit 1964 hier op Zoo. De jaren 60, ze zijn van ons. En daar hoor jij ook bij natuurlijk, hè, bij ons. Dit is een mooie instrumentale plaat. Geschreven door, je zou het niet verwachten, Michel Polnareff. Sounds Orchestral en Soul Coaxing.

dat is voor straks. Hè. Voorlopig zeggen we nog geen bye-bye. Tot 6 uur blijf ik nog bij je hier op Zoo. Na 6 uur is er trouwens de Zoobox met jullie verzoekplaatjes. En als je er nog eentje wil aanvragen, dan moet je nu snel naar onze website surfen zoo.radio en daar op verzoekjes klikken. Ik kreeg nog een berichtje binnen ondertussen van Gert Bogaert. Hij zegt, ik heb naar Zoo Radio geluisterd. En het is wel leuk, jullie swingende presentatie en de high-quality jingles en station calls. Dankjewel, Gert. Wil je ons ook een berichtje sturen? Studio

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Men komt van

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

0: Silence.
1: Tom en Jerry, hè, zo heetten ze in het begin. Hè. Simon en Garfunkel, prachtige platen. The Sounds of Silence uit 1964 op Zoo. Laten we eens 22 jaar terug in de tijd gaan. Het is nog maar 2004 hoor. Dat doet me toch altijd een beetje schrikken hoe snel de tijd gaat. Hè. Stevie Wonder ontvangt op een 10 juni 2004 de Johnny Mercer Award tijdens de Songwriters Hall of Fame ceremonie in New York. De prijs wordt uitgereikt aan een artiest die in deze eregalerij is opgenomen en sindsdien succesvol verder is gegaan met het maken van creatieve muziek.

Ja, het is niet omdat onze stijl zo wat Amerikaans is en onze jingles ook allemaal vandaar komen dat we andere talen schuwen. Hè? Dat had je al wel gemerkt als je wat langer naar Zoo luistert. Daniel Gérard en français en Butterfly.

Deze man moeten we eigenlijk niet meer voorstellen. Het is ook een van de stamgasten hier. Cliff Richard en Just Another Guy. En daarvoor haalden we eentje uit onze schatkamer van de jaren 60. Susie Wallace was dat. En Little Things Like That uit 1965. We blijven in de 60s, want de jaren

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
7: Proef nu onze heerlijke asperges.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op

Het thema uit Hawaii Five-O door The Ventures. Mocht je de serie nooit gezien hebben, het gaat over een soort van elite korps bij de politie op het eiland Hawaii. Hè. De hoofdrollen werden gespeeld door Jack Lord en James MacArthur. We gaan richting nieuws en weer van 5 uur in het laatste uurtje van Tim in de middag. Met Jay and the Americans. Eens kijken of onze jaarmeter het

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 5 uur, we laten een nieuw uur oldies op je los hier bij Zoo.
3: From the Beverly Hills of Amsterdam.

100 van precies 56 jaar geleden, daar stonden ze op 25 toen en ze haalden de 13e plek als hoogste notering. Dat was trouwens ook de hoogste notering in ons land voor de Britse band The White Plains. Enfin, band, het was eerder een studioproject van de twee Rogers, Roger Greenaway en Roger Cook. Dit is Zoo, jouw oldies radio, met Sonny en Cher onderweg en Kincaid nu. When the

I got you, babe. Ook al heb je niet zoveel, zoals Sonny en Cher toen blijkbaar. Je hebt altijd onze. Zolang je de radio maar kan aanzetten, dan komen daar gratis en voor niks al die heerlijke plaatjes uit de jaren 60 uit. Wat moet

Monday, Monday, de maandag, daar denken we liever nog niet aan. Hè? Hoewel, komende maandag gaat het, zoals het er nu naar uitziet, mooier weer zijn dan nu of dan afgelopen maandag. Dus dat is dan weer wel plezant natuurlijk. De mamas en de papas uit 1966 op Zoo. Straks Frankie Avalon, maar eerst Booker T en de MG's.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
6: Proef nu onze heerlijke asperges.
7: Morgen.

Bob Dylan, een dag als deze 59 jaar geleden begint hij samen met de band op 10 juni 67 in de Villa Big Pink in de staat New York bij Woodstock aan de opname van de tracks die uiteindelijk terechtkomen op het album The Basement Tapes. De LP wordt pas op 26 juni 75 uitgebracht. Maar vanaf 69 zijn er wel illegale kopieën of bootlegs in omloop onder de titel The Great White Wonder.

0: daar schud er maar eens goed mee, hè. Tenzij er natuurlijk prik op zit, dan moet je oppassen, hè. Of om het met mooie woorden te zeggen, het koolzuurhoudend is. Nu heb je mij verstaan, hè. Ja. Dan kan je er dus beter niet mee schudden, hè. Zoveel is duidelijk. De Isley Brothers uit 1962 hier op Zoo. Het volgende plaatje is eigenlijk van oorsprong Russisch. Herwerkt door Paul McCartney voor Mary Hopkin.
1: One day.

Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.nl.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

0: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
1: Worldwide at zoo.radio.

We deden de Zoobox Jive met de Rubettes. Wat dacht je dan dat het was? Nee. Het is niet Jukebox, het is Zoobox. Hè. Die komt er zo meteen aan, na 6 uur, met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. En dat betekent dat mijn deel er voor vandaag op zit. Ik wens je nog een hele fijne woensdagavond. Smakelijk eten als je aan tafel gaat zo meteen. Of misschien zit je al wel aan tafel bij deze dan.

0: to go.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 6 uur, goedenavond. De hoogste tijd voor de Zoobox.
3: From the Beverly Hills.

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatje.
0: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment.

0: drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Kraps, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
3: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
3: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik met Jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: En mijn douchen, dit is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman. Alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, anti-kalk, anti-schimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Opzij, aan de kant!
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickercode.

0: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt hier allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingenen in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Ah, zie hier. We zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rebarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
5: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
7: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
8: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: In echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.

0: zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt hier allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
6: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt hier allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en 1 leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet of naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat aftraf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent, huurt bij Ribarent.
8: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
9: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoerselsteenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
11: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
12: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 09.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.